stories achterlaat. Van Salomo was een wijze man en David was voor niemand bang. Met jou loop ek die kronkelpad naar die melk in je stad.

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zee voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert zal we altijd bij

pas qu'un de son. Na vreemde plekke te vat, vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap, zoek om ons te doen en is je lichaam op. En wil vermoegheid omkap, en wil mijn vrouw gaan vast zo langs die zee. Ik heb mij alles gegeven.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

0: Kindertyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen, jap, die 19de Augustus en lekker klein saterdag, woensdagochtend. Ja, goeiemôre aan almal en ja, ek sien almal is al reeds op kantoor en baie besig. Ja, en jy luister saam met my na kantoortyd en pak vandag jou rugsak vol geloof en stap die dag in met vaste vertroue dat Jesus elke behoefte sal voorsien. Mooi loop. Ja, ons begin met enetjie van Kurt Herren, groter as groot.

En dan pel met een boer zoiets. Kijk, pel met van Afrikaanse voor. Hij zei maar die meisjes is maar. Want die kat is kwaai. Het is een Great Dane kat. Tot die handen op die verf is bang voor hem. Hij zei maar op en maar en dan rijdt die boer en zijn vrouw daar en dan vergiet hulle om die kat binnen in die huis te los. Nou kwam die maanmeis, is een slim maanmeis. Ik was een beetje lief, ze was een meisje in Rastenburg Girls High. Was haar maal een meisje. Toen zei ook daar een meisje. Toen zei ik hem zo'n beetje lief. En die paar meisje het op een wijnplaats rood geworden. So die ouders hebben een beetje onder die prop. En die kent meisje is nou een kent meisje. Hij is nou binnen zijn ze versier meisje. Nou loop die maanmeis en die paanmeis en die kentmeis loop nou in die kombuis en hulle gaat nou loop eet. Want die boer en sy vrou is daar toen die kat is buiten. Maar die maanmeis vriet nou alles wat sy nou gaan maar haar naam kan opzien. Dit is nou maameleid en maameid en matabella pap en die goed. En nou gies sy voor die pa, papa waar moet pap en papa was al die type van goed sy daar guava bietjie misgelees is een pak guava. En die kent mij als op een diet. Want hij heeft nou lang uitgegaan met wat hij gedink het is een pilot, zelf van zijn flerm is. En nou vriet hij net slij. Hij is nou op hierdie mys nooks diet. En toen hulle nou later moeg rondgelopen is, nou wil die pa mys, nou gaat hij hier in. Naar die boerse kroeg toe. Nou kom hij af op een feitje. Hier die oud feitje, Maskedel. Op kleine Parijs, Maskedel. Maar die kraantje lek, is een koperkraantje, hij lek. Randall Wickham het hem nog destijds gemaakt door die Koopersmit was. Nou lek hij binnen een pierentje in. En die pa mis raak aan die drank van hierdie wijn. En die ma en die kent is al amper geitje toe. Die kent het nog eerst hier draai gemaakt op die rekenaar. Hij is nu op misboek. Hij gaat nog voor die aand aan de gastenmuis inboek dat hij daar kan slaan. Maar nou sit hulle, maar die kat sit buiten aan die venster en die pa meis raak nou warm. Nou tart hy hierdie kat en hy sê hulle moet inkom dat hy ook ietsie kan vat. En hulle begin die ding uitpraat, maar laat die aan, nou leid die ma en die kind nou al in die geitje. Sondag aand, hulle lees nou die meisgenoot. En die meisrapport. En die kind wacht voor die 8 uur vliek. Dus, maar nou zondag is nou Steve Hofmeister en achter elke meis wat hulle nou... Nou sê die maanmeis vir die kind, meis jong, jy moet jou paal op soek, want dit seker weer warm geraak, maar wat hulle nie weet, he, is die paanmeis en die kat het later aan die beklei geraak, toe ja die kat die paanmeis, maar die paanmeis hol binnen in die meisvalletje in, en daar sit hem. Maar hy weet nie, is gevang, he. Hy hol nog, hy lyk nou, en hy lyk nou soos meisneetling. Nou lê die paanmeis, nou kom die... Nou sit die kat achter die pa, hy gaat hem nou vriet, maar hy sit nou in die meisvalletje en is net springs en draden. En die kind, meis kom op die gezicht af en hy skrik om dood. Hy sê, ma, kom kijk pa, sal wees so gesêp, het vir ons een jeep by die kat gekom.

0: you want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to musiek@haankrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@haankrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, allemaal kan hier lekker saam op kantoortijd en ja, enekie nuut op die mark, Zaan Sonneke saam met Karleen van Jaarsveld en sy naam, Hoor Mekaar.

Het niet, maar het maakt ons niet van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons zelfs in jou. Ongelukkig gaan het naar, maar dat is voor geld. Dus toch ook kiezen we ons te van bezinnen. Oor die dingen in je leven wat geluk meebrengt. Ons allemaal mag ons fouten, maar het is moest normaal. Ongelukkig komen ze daarom altijd tot de vooral. Het dankbaar is dat ik nou dat alles wat gebeurde. Daar is altijd zeker goed, dus wat ik wens ik omgekeerd heb. Maar die wereld werkt zo niet in de mensen tot stories. Dank je hemelse vader, ik nog geen van jullie verloren. Dank je voor dat alles wat er al voor mij betekent. Het is zo jammer, dat ik wel leer dat jullie moet weten. Dat het Ubuntu is mijn level, Ubuntu is mijn level. Ubuntu is mijn level en mijn familie is mijn kerk. We'll be right back.

Soms is het net als een eerste rivier. De liefde is er in de maat, toch als het die. Waar alles het gepraat raakt, de mensen het verzaak maken. Plek voor plannen en verdrummen, gemak raak. Ik ben nog niet dat we klaar te kon gestappen. Piekjes, piekjes, toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht. Die bakken met zijn strepen in hun baan zo gelachen. En ik sta voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerst in die leven of een echt nou vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik het zielen kon beleven. Dan ineens zullen die dingen die plekken voor kogels zijn. Het al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebeurd. Eén zal ik nog veel alles voor vertellen. Dat aan met jullie weer dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

0: Gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet dit.
1: Gaan Groot Radio.

En i middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is geties, door zijn broers, door zijn span. Hij zei,

een beetje grijzer, zo staat die tijd. Ons wordt een beetje wijzer, ik ze getuigen van je liefde. Jij zou elke woord in mij liefdesbrieven.

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.